0: Arlen and Shin for E Bag Vagabonds. I guess for me, I just think I'm going to be a whole show. Ach, Likin, she's a little of Earp. Gusaisteach rua, leisgavel. Ha rúta gén, ha mar gavel e búlvachir de chria, ha gremach a gorsht. Agus, leis go soch gusíl sa hae, ha torst orst, vi geisteach, gud dalúz, gud daian.
1: Gan dautar bí, agus bejo nasin an sample is fair o hívan kóhjál de a ta Jermud agus Brian nara hagan siad le chéle, ta siad more. Agus gaminic agud kurma ha kjál, Joy Colin should like get a microphone away.
0: Oh, still I'm in good.
1: I guess should get a harder microphone away. I guess then Colchall came around to show her level. Ella, to should go my. I guess the tail a clenching in here in full her. I guess as kinship next gen should jam with Danielik. Gehebin in should tug the bin in should Danielik go more can kin and the hundred. I to should come out hour hour faster. Ewer ur ta chomu ac ws y meryl y tesha ac mwyr dwi'n matysio dyn ta'n ta gilish ta'n gilig ffast ag ysio galant y gwrs ydw gael adla dyn i fi baliw o'r ein dyn i cosol a rosio rhywa ag ysio ffwel nhw hwyr ein sy'n agor y lyher yr eich yr oi ur ac ysio ni wain gwrs yna i enw ac ysio a ta sydd bwntio da eil rosio rhywa mwrs yn ta ffeil ystyr ilan er yn wôr ahan flian ac ysio cioltar ys ahan eich ffrid y tîr la omas a hort da ros de rosh rua kivni seki khonyal bio agus kivni rini ele run a wakasa wood kiana a khonyal bio agus har rudder biele na horen jolama
0: Sin rimol dag le cíns. Ha sin dylwch yma lorn le cwtigyn ag efo'n ceol tiol eich rhi eithyn ach y chwcig awn yn alwpa. Agus, bi, ha mi gysg gyfil sin i'r achlein sin awn yn col yn ile, se hawn ach Círan Ryan, Blijkt er, kjol er immer in jouw houden. Kun je een overzicht halen dat je een banjo prijf gaan in zijn prijf in jouw dat hij, ik guess hij is kunnen voeren die farpish banjo vreten. Al ga ik klik naar file, ga ik klik mandolin, gaan een valje dalahan, ik guess je gaat nifty. Al is daar zo'n en een Davil is een nieuwtje, ik hoek hem ook klaar gaan banjaxt. Ik is klaar gemasterd van gelaven. Ik is een kolven hike en is je kolven ik heen had er kluch vet te zwaar zijn. Ik kan wel grijze regulier van ik er die kuzen. Aardig ik ben een really covid. Ik is hoor je we kunnen maar singelen, orden singeltje. Ik is hoor zit erom glan heen. Ik is ham is smuunig. Gre kutje kan oversicht halen dat Hans, maar zijn namelijk een vuur voor die klaar ille woeien. Ach, ze Chicago Fire, hoog mijn peace cool, ille show voor Hier en Ryan.

0: an gortu chorolatív pe kinal twinji bagata karaso ba chorolatív agus tíru shahara glafa
1: han kaun agus an intin agus an agne vad nís kochtli na fil
0: ta agus actually vi magation le shen shen bana khat yet nís er radio nís nís sluchen yon vi ma valach nís ga blaklia agus shen at gatir khat dorcha egan tam shaw fo ta tu fe kar ur khleg no nís lu ma ho glafa ta shawad nís aucht de kita hu staiden na kita korasit ko fizikul
1: hamash kan Ik heb een ticketje in Lena van de Doodslaan in Sloe. Ik heb een rijf van de hele wereld. Als ik mijn erteration ga in Lena, ga ik zien dat ik een geide in Stokkruis in Schoorschool in Lena in de club van de ticketje een value hoog heen.
2: Ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Milton in Sloe. Ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een
1: ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik
2: heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een ticketje in Lena, ik heb een davar ak is fuid ak am on visa kind le kate and son for ron eden county board mas malet tron hona agus an ober agus an eirta ha dient ko lesna tigere son le kaigis no tache do crete camera the on the fair keaton son the venus son is look she come in one school come gakra a hier pili o kivanig ve gimert o skol number on and then amorok agus ha Montoris to draw Lee Robardo Canada, agus the Hanig Yin Sheshugamas, the mini service fresh, no have come in one skull, agus Josh Sheshud, Tashet, near the air. Dol horhike den ek han ik tik het kike
1: in chadown pin chadown agus lawmor dof hen sha hesh ut khoma agus kenari lesh na hemri yoga veg mohr de bar khoma khani
3: sha han vostuch tas na hen sa elor na kaharoch kim na ska na fer in last mudan vinoigach ni static son an kraken sa stig agus ha fer in ish o ord na kariga gafa khuin agus dana khiri er shini oshino ki voin ha she harau manish oshin Auron, Aro, Espiakik, Minchish, Hiri, Amorich, Shalat.